0: Du hast eingeschaltet in das Programm Durch die Bibel. Und das Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In das letzte Programm sah wir dort Nebuchadnezzar in Drom hat, der eine sehr große Bedeutung hat. In dieser fünften Lektion, wo wir seine dort Nebuchadnezzar sein Drom brauchen, um seine weise Männer auszuprobieren, um zu sehen, ob sie wirklich können wahr sein, indem er verlangt, dass sie sollen sein, was geträumt hat und was der Drom für eine Bedeutung hat. Wir wollen noch seinen dort Gott Daniel braucht, um Nebuchadnezzar zu wiesen, dass er der einzige wahre Gott ist. Ich glaube, nun war er an, eingeschaltet zu bleiben, um zu sein, was wir hier von der Wahre lehren können von dieser Lektion an das Buch Daniel im Alten Testament. Herr, ich danke dir Wahre für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun war, muss wirklich sein, zu jeder Person, die du eingeschaltet hast. Amen. Hier ist Wahre mitjünd, Prediger Elmer Reimer.
1: Wir sind von da an Daniel, der zweite Kapitel. Nu dat veget mal verleid wie ans ungerechte an dem König Nebuchadnezzar sin Paulust. Dort wie an dat Rechthus van dat erstet grotet Weltrik. Dis Nebuchadnezzar had een droom gehad in een nacht, en am bodde dat zeer. Hij had amahan gewundert wat an de toekunft wie. Nicht bloos voor zijn Königrik, aber ook voor de Welt am grote ganse. En wo wo dat nog eenmaal alles toe een eind komen? En weetst, nu... Bij 3000 jaar later, doen er veel mensen nu ook nog wegen de zaak wonderen. Na dit geeft ons de antwoord en mij interesseert dat, dat God de antwoord geeft tot een heidnische tjenig, die dem Heer niet kan. De Daniel, de tweede kapitel, de tweede en derde vers. Dan roept de tjenig al de stieren voorzijers en de haaksmeesters en de Chaldeeën, en zeet er aan dat zij zullen dem tjenig zijn droom verleien, en zo tjemen zij een stunde ver dem tjenig. En de tjenig zeet er aan, ik ha een droom gedreemd, en mijn jeest en mij is getrubbeld, te weten wat de mening is. Zij wat het zegt, hij roept al de wijze mannen. Deze wijze mannen werden ingeleerd en al de Babylonische leer, en Daniel en zijn drie vrienden werden gedaan ook, aber die schien weer een nicht mank deze, die nu weer geroopt worden. Aber immerhin deze, die nu geroopt werden, weer die, die al jaren aan dem tjenig zijn dienst weer gewaast. En die weer immerhin alle mannen. Daar wordt veel wissenschaft en wijsheid zijn en deze mannen alles taup. Aber die houden ook veel te doen met eeuwig geloven en valse ideeën van de heide religionen. Vriend, ik weet niet hoe weet wie nu in deze tijd gekomen zijn. Ik weet er zijn zonen die zeer hoog uitgeleerd zijn die niet leven, dat de Bijbel God zijn woord is. Mij is zo dat er denken heidnisch is en met eeuwig geloven verbonden. En is het niet interessant dat zij de Bijbel uit de scholen en gerechthuizen uitgenomen hebben, maar doen alle hand van heikserie en eeuwig geloven ongerechte? Dat civiliseerde mensen jaren terug aan zijn leden. Dat is interessant, niet zo? Je hoog uitgeleerd zijn meent niet immer dat mensen klug of gewitst zijn, fähig goede entsluitingen te maken. Deze mannen, daar bij Nebuchadnezzar, hadden toop veel wissenschaft, en die waren nu voor de tjenig gebracht, en nu waren zij de tjenig zijn vreemde en bijzondere bevel hier. De tjenig zegt te aan dat hij wat gedreemd heeft, en dat schien zo dat hij wil haar dat zij zullen te aan zeggen wat de droom via. Dat is een halwege bevel. Is mij zo. Over de tjenig weer zo dat de droom een bijzondere mening had en hij wordt nu de wijze mannen uitproeven hoe klug ze werkelijk waren. En zijn donkerheid. Dacht de tjenig dat God wat te aan te zeggen had, aber wat kan dat zijn? En am zeker te zijn dat de mannen

Hij wist wat dat weer. Om hem zeker te zijn dat ze hem de rechte mening geven worden, zullen ze eerst aanzeigen wat hij droom weer. Want ze zo klug waren. Niet bloos dat. Hij maakt dat klaar tot de voorzeiger en wijze mannen dat hij zijn zin niet geënderd heeft en ook niet wordt. Dat je recht dat hij van reed wordt ook krijgt zo zijn. Hij laat aan zeker weten dat hij aan den droom niet vertalen wordt, ze worden matten door met opkomen. Nog een evenzetting maakt dat je recht niet ganz zo slim, op een dag nog slim genoeg. Dat zegt dat wanneer ze hem niet worden den droom vertalen, dan worden er oren zijn been van den charper gereden worden en er hiezen worden vernicht worden. Also moesten ze niet bloos met de mening verkomen, ze moesten ook eerst hem tjenig zeggen wat hij gedreemd had. Dat wordt meer als mensenkast nemen zo'n te doen. God moogt dat reed, zodat Daniel en zijn drie vrienden worden hoogberemde steden, ha, en dem tjenig, zijn tjenig rik. God weer aan de arbeid. Oba, zaas de vars. Oba wan je mij den droom wiese tjenne, en de mening, dan word je goochtrie van mij en veel eer. Door hem maakt den droom en de mening op en boor, to mij. Dit wie een zeer besonderd van en oba. Wan ze aan dat op en boor kunnen, dan wordt hij aanrekkelijk beschenken. We worden nog zien dat des tjenig zeer beïnvloed weer van zijn gevielen. Zevende vers. Zij antwoordde vader en zeide tot dem tjenig, en laat dem tjenig zijn dene zeer wat hij droom weer en wie worden aan de mening geven. Deze zogenaamde wijze mannen wisten nu dat zij een zeer gevaarlijke loog waren. En zij zeiden vader tot hem tjenig en een zeer leeft al je waag is me zo dat hij aan den droom vertalen zal. Dan worden zij die mening geven. En mij is zo dat zij worden met een mening vergekomen zijn, recht of niet. Maar zij kunnen niet met den droom vergekomen.

nu de achte vaars. De tjenig antwoord en zed, ik zie mij zeggen dat je bloos mij het tijd proeven te trieën, wil je zijn dat dat oordeel verzekerd is. Hij leidt aan weten dat bij aan is dat een zeer wichtige zaak. Aan is nu zo dat ze bloos mij het tijd willen ha, proeven met woord op te komen, den tjenig te bevredigen. Nee, in de vaars. Aber wenn je mich nicht abenboren worden, wat de droom weer, dan is er bloos een je Satz verjunt. Dan je ha junt verenigd te leeren, en met leerende weerd, te mij te reden, wat de tijd geändert is. Daarom zegt mij wat de droom weer, en dan wo ik weten dat je de mening ook abenboren kennen. De tjenig laat nu weten dat hij niet zeer veel toevertrouwen heeft en de wijze mannen in Babylon. Dat is meerlijk, dat die aan te andere tijden niet haar kunt goede rood geven. Je rood zo als de Baal profeten, die tjenig Ahab jaren verder beschommeld hadden. Oberwils de Ahab hem terecht starf, kon hij niets doen tot de Baal profeten. Ober de Nebuchadnezzar is zo, dat hij deze woord op een zware proost halen, en hij deed ook. En eindelijk is de tjenig zijn denken, deeg verständlich. Wann sie am Seier können, wat die Droom wir, dann wir am so, würde sie am Emmerhahn und Tjenne die Meinung geben. Und wann nicht, na endlich wird irgend Nütleier zum Deel, wenn's Mestrus sinne, sogar die Rechte. Das Befehl von Nebuchadnezzar, die weise Männer anzubringen, wie schwierig. Und die weise Männer, die sind nu in grote Trouble, Simon. Tien der Farsch. De Chaldeer antwoordde dem Tjenig en zeide, Door is nicht een man op deze eerd, die dem Tjenig zijne zaak op een boren kan, wils nicht irgendein Tjenig, Herr oder Herrscher, haft jemals zo'n gevorderd van zijne Voorzeier oder Hexmeesters oder Chaldeer. En er schlimme Log, doene deze mannen nu endlich am er leven prachre, en proeven dem Tjenig dat deutlich te maken dat wat hij verlangt, is onmogelijk. En jo, wenn einer dort boete natuurlijk het uitlaat, dan is dat ook onmogelijk. Aber zij geven ver dat zij beter waren als gewöhnliche mensen, en nu wil de tjenig ha dat zij dort bewijzen zullen. Auf de vaars. Wat de tjenig verlangt, wordt zelden mal verlangt, en door is zes tjener, die dem tjenig dort op een boren kan, boete de jetter, en die wonen niet mank mensen. Und es gesagt, die weise Männer stonen tau, dat sie keinen Umgang haben mit dem Himmel. Und sie sahen zu dem Tjenig, dat keiner sein Befehl erfällen kann. Dit wird ja dann den Weichred machen für Daniel und seine Freund. 12. Vers. Dann wird die Tjenig sehr äuerlich und sehr fuchtig und jef Befehl, dat all die weise Männer in Babylon zullen doodgemaakt worden. Hier is nu te zijn wat van woord, de tjenig houdt, dat weer een van zijn karakter teken molen. 13. Vers. En de bevel wat je geeft, dat de wijze mannen zullen aangebracht worden, en ze zachten naar Daniel en zijn vriend, den dood te maken. Nu dit wordt dan ook Daniel en de andere drie mannen insluiten, zijn vriend. En wie dat namelijk het ene leert als de andere. En de tjenig heeft nu toevertrouwen verloren in allem. De erzijnje bevel al die wijze mannen dood te maken, wordt veel aannemen die gans onschuldig waren. Die hadden geen verantwoordelijkheid met den die ver dem tjenig gestonen hadden. Ober dat bewijst ook hoe groot dem tjenig zijn dictatuur amt weer. Hij kon doen wat emmer hij doen wil. Dat neem den aan, den nach je ongerecht wordt. De tjenige gelegenheid hadden dem tjenig zijn droom te openbaren. Nu in de 14-18 vers is beschreven, hoe Daniel nog tijd vraagt dem droom te openbaren. Dit is een zeer, zeer wichtig poort. 14-15 vers. Dan antwoordt Daniel met rood en inzicht, To Arioch, de kaptein, even dem tjenig zijn armee, de rutje gonne via, al de wijze mannen in Babylon dood te maken,
Hij zei te Arioch, dem tjenig zijn kaptein, waarom is dem tjenig zijn bevel zo hostig? Dan deed Arioch de zaag bekend maken te Daniel. Daniel kon dat niet begrijpen waarom dem tjenig zijn bevel zo hostig en slim weer en ook zo aanreicht. Aber hij bracht veel inzicht en wijsheid en vraagt dem Arioch ook wat de trubbel is. De Arioch weer schijnt einer die naar dem tjenig komen kan, en in dem de tjenig wat toevertrouwen had. Dat wordt interessant zijn te weten wat de Arioch dem Daniel alles vertaald. Wordt hij om enkel Daniel gezegd ha, dat de tjenig eindelijk erzinnig weer? Wie weten niet. Aber van wat door is, tja wie weten, dat dem Daniel zo weer dat dit niet een gewöhnliche zaak weer. Ik wonder ook of Daniel vielleicht vorken genoeg wie met dem tjenig topje was, dat hij in bed wat van wist, van wat van het zoute die tjenig te tijden had, en dat dit een zo'n toeval weer. Zast hij in de farge. Dan ging Daniel naar dem tjenig, en vroeg dem tjenig naar wat tijd, en dan wordt hij dem tjenig de mening openbaren. Daniel kon voor dem tjenig komen. Hij schijnt hard al dem tjenig zijn gunst, en zo vroeg hij dem tjenig nog een beetje tijd, en dan wordt hij hem alles zeggen dat hij tjenig weten wil. Dat schijnt een beetje triest te zijn, Daniel weer maar een jonge man. Oba, weer dat triest? Oder had Daniel een toevertrouwen en zijn God? Meer zo hij had zo'n toevertrouwen. Nu die 17e en 18e vers. Dan ging Daniel zo naar zijn huis en vertaald Hanania, Michel en Sarja, zijn vriend, de zaag, dat zij beden mochten vererbormen van dem God am hemel wegen dit geheimnis dat Daniel en zijn vriend niet worden aangebracht worden met de wijze mannen in Babylon. Nu, best hier in je woorden dat hier wat bijzonder is, zij beden dat zij mochten de erbormung van hemel hebben. De zotse zijn bloos in deze beker te vingen, zoals Nehemia, Ezra en nu Daniel. Wie zeiden dan dat het in Daniel wordt te vingen zijn? Zij maar, nadem dat de heerlijkheid van Jeruzalem en den tempel weich gegaan weer, en van dat allerheiligste, wordt God aangeroept als de God in hemel. Zij maar, deze mannen hadden geen zin dat God beschränkt weer in den kleine tempel in Jeruzalem, oder dat hij daar werkelijk woont. Hij is de God im Himmel. En nu zegt hij, dat zij mochten erbormen van hemel kriegen. Dat weer dan de grond van ihr gebed. God deed niet beter heren oder antwoorden op den grond dat wie zo verweerd zijn, oder de karakter van onze werken. Al het gebed moet en is op den grond van zijn erbormen der ons Heer Jezus Christus. En Jezus zijn naam te beden, meint ganz einfach, dat we niet op ons eigen wet komen, aber op wat Jezus voor ons gedaan heeft. En dat is der zijn erbormen dat hij ons geraad heeft en dem Heilige Geest gegeven heeft. De 19e vers. Dan wordt dat geheimnis tot Daniel je openbaard en een nachtvisioen. Dan deed Daniel dem God im Himmel zegenen. Mij is zo Daniel wat gejubeld ha. Mij is zo dat God dat namelijk tot Daniel geef, dat hij tot Nebuchadnezzar gegeven had. Dat wordt zo zijn als God tot Daniel reden deed, wanneer ik dat nu zo zeggen kon. 20-23 vers. Daniel antwoordde en zei, gezegend is God zijn naam, voor immer en immer ha, dan wijsheid en macht je heren am aan. Hij deed de tijden en jarenstijden anderen, hij deed tjene je wegnemen en stalt tjene je op, hij geeft wijsheid tot de wijze en wetenschap te den die verstandnis hebben. Hij deed de diepe en geheime dingen op en boren. Hij weet wat in de diesternis is en dat licht woont bij hem. Ik dank die en doe die prijzen, o mijn vaders er God, die mij wijsheid en macht gegeven heeft, en heeft mij weten laten wat wie nou vroegen, dan du hast hem tjenig zijn zaak, to ons je op en boord.
Dit is dan een van dem Daniel zine gebede, die ons in dit boek gegeeft zijn. Wan behoule hast, ik zie dat Daniel wie een man met een zwaak, Daniel wie een man die bede deed, en Daniel wie een profetische man. Ik weet niet woont van zine gebede dat wichtigste wordt zijn, aber sicher is dit een dat zeer wichtig en zeer beriemd is. Dat gebed dat zij bede deden, dat heet Daniel en zine vriend, dat die droom mocht je op een boord worden, is hier niet dol geschreven. Dat zegt bloos dat zij zich ver nemen door nog te vragen en God deed aan antwoorden. Dit gebed hier is dan dat dankgebed, dat God aan je heert en je antwoord houdt. En vader, dit is wat ik word en je wolt het gebed, nana. De Chaldeer hadden tot hem tjenig gezegd dat de jette woonde niet mank mensen, als er weer dat niet meer eigenlijk te weten wat dem tjenig syndroom weer. Aber Daniel kan dem woorden God. En oh, wat van een onderscheid, dat moek. Nu is hij reed naar dem tjenig te gaan, en am weten lotte wat hij gedreemd heeft. Aber wie woorden dat matte lotte wat het nächste mal, wils ans de tijd te vandaag is am. Ik hoop die woorden mij hier dat nächste mal trafen. Maar dan gaat het zeggen, mijn vriend.

Nu kom Zenond. En Irma kom ook voetsemaan zitten. Anna. Anna. Du, ik kon de kralen van Donners geven. Wilt u mijn tante, die wil uit deze jaren wiezen? Wilde mij ook zo'n type wel? En mijn tante kon van Donners komen. Die tempt nu eerst op Zenond. Het hulde zo lang, dat is niet slim. En dan wie zei mijn tante die naar Tristude op Zenond. En du kost af een ganse week bij Milena opschrijven. Eerst wil Anna zeggen nee, aber als ze dan dacht een ganse week, kon ze wat hem reet naar opschrijven. Ja, dat wierde zich zo verlokkend aan. Nou ja, is in ordning. Aber du, op Zenond, moetst du mij de unbedingt geven. Mijn mama heeft al 2 maal gevraagd waarom ik met de kralen niet meer aantrad. En ik moet jedes Mal zeggen, het woon nog aantraden. Maar lang wordt mijn ma zich dit niet zo gevallen laten. Ik broek de beul terug. Jojo, Anna, du woont toch, op een zinnewind. Na goed, op een zinnewind, is in ordning. Jo, ohne weet hoe ze nu haar probleem uitgeschoven. Immer noch kon sie ihre Mama nicht in die Augen zitten. Irma muss sich immer noch verstoppen. Und immer noch weiht sie die Nacht ab und schmutzt sich im Bad und wisst nicht, wohin mit ihrer Sorge. Wieso sie die Zelt jetzt riechen von dieser Kralle? Und dort nur tritt fordern, die sind auch nicht. Tina vertelt immer weiter, wie sie Sonntag so schrecklich stolz die Kralle antreten kann. So verjent de ganze Welt. En nu weer Friedag. Morgen muss de Kralen aufgeben. Aber wieso ze dat doen?

0: De klok is 5 met 30 minuten.
1: Ein herzlicher Gruß und welkom zijn we alle nieuwe hierers de jaren zeer interessante geschichten harsen. Wie wensen jullie veel vrede bij het harsen.

Dank schein tjenja för en jesholt zanna tim dis ondachte hartje. En ek wud mi ook zaya freje, van je wud en eksens ware hartje vallen, nur de ondachte van jeder dag met Jezus.

0: Nu hier wie in je gezicht, die wordt gebracht bij onkel Obram Janssen van Blumenheim en Saskatchewan.
1: Door het leven en een schoul. Over mijn jaren, ik wil je zeggen, ik heb mijn mens doodgelacht, zei Belinda. En dan lacht ze waren dat uit de tronen van de baken rolden. Ze wist ik de tronen waar met een zeer witte schnappeldeuk. Na wat is er zo te lachen, vroeg een andere me jaal. Zij ons moet dat we ook lachen kennen. Na weet je, we hebben hier een nieuwe schilderin in deze show naam gekregen. Over je zullen zijn en worden daar uitlaat. Ik wil groot aan de leraars er een stoel was die door hem kwam. Ze hadden een oude taas en een hand en zat zich door alles van ze door hem wil blijven. En vroeg, best u de eerste leraars hier bij me in deze school? Jo, zei ze dat zijn ik. Nou, dat is goed. Ik ben je komen om hier een jaar leren in deze school. Dan fout ze in haar oude taas neem en trok door een schnappelduk eruit en bonk daar op. Dan leed ze door geld op den dash voor de leraarsche voor een ganse jaar om de school betalen. Dat reed kraak toe over niet 1 cent meer. De leraarsche die schrijft dat op en leed haar dan naar stof nummer 10. En daar ben een eerste kracht nu. Maar wat is er zo te lachen vroeg een meer? O, zegt Belinda, van je dat worden zijn. Kracht wurde er een hoorhaft zo van ik abgedonen. En zo'n wonderbare kleider, zo'n oude en zo'n verkleinde schouw als die haft. Want je dat worden zijn, dan word je ook lachen. Dus de Belinda weer een eindje kind in haar familie van zeer rijke elderen. Zij had alle nieuwe kleider wat ze wil. Die elderen geven haar ook nog geld om brokken hoe emmer ze wil. Daarher kwam dat wat zij in deze Mialis school de leider weer. En de andere Mialis leidde zich van haar alle leiden, zo schijnt dat. Als de ovenkasttijd kwam, leid de leraarsche deze nieuwe mejaal door een dash en dan wordt zij vergesteld. Als de nieuwe schilderin met de nomen Fanny, met 15 jaar oud, en haar wordt een plaats gewezen waar ze zal zetten op een lange dash met meer als 50 andere mejaals, alles een jongen. En wanneer de leraarsche niet weer door binnen geweest op een dash, dan wurden andere haar zeer hebben uitgelacht. Dan Belinda de zout en milk grote uren tot de andere mejaals. En die konden zich meest niet weren dat ze niet loslachten. Dan Fanny had zich nu wel een ander kleid aangetrokken. Over dat we ook los en oud en zeer einfach. Over dat we fijn rein. En ze had rode haar. En een beet zomermolen hem gezegd. Zo schwind als Fanny gegeten had, dan ging ze dooruit. Trek nu ihre stoel, dan ze weer zeer blijd. Ze voelt zich zeer vreemd. Want al deze mejaals wat ze niet schaamd. Nächste morgen wordt ze dan van de leraarsche in de school uitgesproken, wo ze stond. En ze weer veel wieder als al die andere en er alle. Over dat melk nog steeds. Hingen er een regenbord zeer geschmisterd en geplüderd. Belinda en ihre vriend werden bloos nog afgenstig als ze antwoorden dat deze beter weer. De nächste paar werk weer Fanny ihre arbeid immer nummer 1. Want ze moest wat opzeigen, dan ziet ze dat alle vele los. Ze lijkt zich nicht seinen und nicht antworten werden durch die Blüte, was sie da sperrt. Aber sie bleibt so viel als möglich an ihrer Stuhl. Dann einen Sinnwund aus der Lehrer nicht da wären, wir Fanny rückgegangen und bei einer frischen Luft herangegangen als sie dann in den Kant sind, wo die 12 Mialas reid, die stunden da in dem langen Gang und haben sich alle an der Hand gefort. Als Fanny dann da hier in die Rehe verbiegt, dann rannen sie rund am Arsus und wann hat eine Kette ist und fort ist sich die Hänge taub. Dann als Fanny da bannen, die kann nicht rüht. Dann gingen sie eine Runde aus den Runderkranz und sungen dort trotz geleitet und spott. Mit einmal schricht Fanny ab und rannt dort der ich mitgebaut und rannt nur ihre Stoff und schlitte der Tau. Und die Mialas lachten über alles so sehr auszukönnen. Dann hören sie dort aus den Plumps, hängete der. Und dann auch in grautet Steinen. Die Mialas, die kickten sich alle an und wunderten, was es nie geworden. Eine sagt, ich glaube, der ist beschwind. Nu wir alle lachen mit einmal Eva, wie das war. Was soll wir nu daunen, frug eine. Sie raubten, aber da wir keine Antwort anhängen, die der wir tau. Damit kommt die erste Lehrerin durch. Was ist los, frug sie fort. Sie sehen, sie glauben,

Is I Jesus half me all of to go de holen mean is in the night well look all the mansion go them and on brochen de me alles out and done on all the zarten yeshenka nie chleida belinda brocht a nie show dat jink that on gons anders dat wir so schein dat sie dort nu ansagen wo sie holden arach gedoen und dat sie ankierden wo wofür scheiner waren sie dort erst Hoden en je zijn eier ze deze zaag bejengen. Jezus zaagt in Johannes 13, vers 34. Daarom wordt jeder man weten dat je mine jenger zijn. Mine noodvallen van je leven en een ander hebben. Dan moet wie ons nu van der vrouwen. Wat zijn de mensen aan ons leven? Zo benemen wie ons. Amen.

The clock is ticking. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

Lever to here. Du hast in Radiosende eingeschaltet an die evangelische Botschaft, the Gospel Message, ein Radioprogramm, der die wirkliche Verdienensende gebracht wird, durch die Leif von der Bergtaler Mennonitengemeinde in Saskatchewan, der Sommerfeld Mennonitengemeinde in Manitoba und die IMMC-Gemeinde in Kanada, in der Stadt von Jüd, und der Leif to hier ein Freund mit jüne Gebete, Brief und Goven. Dankeschön für jüne Mithalb und ein letzter Werk. En die deine omwoord as Ed Martens. Blieft en je schaltet de nächst komende halve stund. Ik begrijs je met een opschnitt uit Klassebrief kapitel 3 van vers 15 der 17. En loot den vreed de Christus jaft in jenen harten regieren, dan God haft je beropen als een lief en vreden te leven en dankbaar te zijn. Loot Christus zien woord rijklich onder je wonen. Beleert je en en alle Weisheit haupt einer den anderen tracht, singt die dankbarem Horten Psalmen en jästliche Leider, Gott te ehren, en alles wat je zeien en donen, dout in unseren Herren Jesus Christus sie nomen, en derich arm dankt Gott unseren Vater. But so weet. Gott will haben, dat seine Kinder sollen froh sein. En dort te donen mat wie ook de rechte Hortens Entstallung haben, wo wie ewa denken donen, ewa wat Gott für uns dead und was er für uns gedonen haft. Wir sind angespannt uit Philippa Kapitel 4, dort wenig sollen uns Sorgen merken, Eva irgendwort, aber sonder viel Leben und alles in unsere Gebete danken und beten für Gott kommen und dann am weiterloten, was uns fehlen lädt. Und an unsere geratsten Problemen und Schwierigkeiten im Leben können wir nur den gönnen, Jesus Christus, der für uns reitstonend het, met uitgebreide arms, ons te omklammern. Denn zijn uur is niet zo doof dat hij niet heren kan, en zijn hart is niet zo kort dat hij niet helpen kan. Je het het ons inloden, dat we zullen toch ons hart gans uitscheiden voor arm, en de volle verzekering dat hij ons verstonend het. Hij laat ons nie niet ohne antwoord op onze problemen, jo we zullen onze zin met goede dingen vallen. Zoals we lezen doen in Philippa kapitel 4 en vers 8 en 9. Dan te gode laatsbreider, wat immer warm bedienenswert is, wat recht, rein en leeftoelig is, wat gode eigenschaften haft en lovenswert is, daarmee geeft je af. Eift je daaraan wat je van mij geleerd en je kreeg en je heert en je zijnen hebben. Dan wordt de vredensgod met je zijnen. God wil ons dissen schaats. En onzen hoort, planten dat wie dat leren, denn Gott wel die en mij van deur, waar er dissen zich geven. Jo lood Gottes woord, rechtlich, onge jünd wonen.

Format gent o han stald dat op en funk plus on te molen. Dat dit nich lande miren dat mehrere kinger und an, die kikt in Phoenicia. En vroegen wat ik deed, en ik zei dat molen bild. Dat wollen ze weten wat het voor een bild weer. Ik zei, ik wil jullie tot zei, want het is voor dich is. Die zaten zich door dool, dat dit nich lande miren dat nog meer, ook nog meer. Wat 20 of wat 30. Maar is voorts. Die zouten door en checkten. Wist die horen zelfs nog te doen. Dan als ik met dat beeld voordig weer, dan vroeg ik aan of ze wisten wat dat meint. En ze wisten je dan niet. Dan zei ik aan dat weer vanuit de Bibel, uit een biblische gevecht, door nog weer dat beeld aan je mond. En dan geef ik aan papieren. Dan kunnen ze dat normaal voor zichzelf. En zo probeer ik aan dan een klein beetje wat te leren uit de Bibel. Maar ik zag met eenmaal, wanneer het is even weer, dan schmijten ze de papiertjes in wind. De wind werd om het waag. En dan lag ze er allebei vallen. Ik dacht, ik had er wat gedaan. Dat zullen ze mee rekenen. Dan wordt me de moed alle. Dan geef ik met de tijd op. Als ik dat een paar maanden had gedaan, dan bleef ik door waag. Mij direct dat een beetje op het hoort overdacht dat we weer het bootje waren en dan had ik ervan vergeten. Met eenmaal, een paar maanden nog her, als door een man bij ons om huis verder. En die vraagt mij niet om namen ook nooit. Die zei bloot, kanst u dit papier? Die hadden zo'n klein deel het papier. En mij weer een beetje angst voor die man. Ik wil hem alleen thuis. En die kijkt zo stier en zo graal, zo bedrekt. Ik zei, wat heb ik met dat papier te doen? Wat heeft mij dat aan? Dan zei die man, ik moet weten. Of du dit papier bekommt met best oder nicht, oder wo dat her is. Na, dan check ik do een beetje nap, en dan zei ik, do zijn hortje gemalt, en do unge dat hortje, do zijn nog zeer bloos wat weer te lezen, en do zei ik dat, Jef, dien hortje no Jezus, op Engels, give your heart to Jesus. Nou ja, ik zei, ik geloof mij laat dit bekend. Dan zegt de man, want ik geloof dat die dat bekend is. Dan zei mij, waarom die dat bekend is. Dat vertel ik aan. Dit wat ik rood gezegd heb. Dat ik door binnen het zand even met de kinge en zijn woord had gedreven. En mij leidt dit nog een van de papieren. Dan zegt de man, kaufst du die Besenne von einem von den Kängern? Nee, sag ich, so dort würde ich nicht kennen. Den Nomen ist der Kängel abschrieben. Und da wären die meist alle da frische Kängel. Und einige der Kängel einmal oder zweimal und dann wären die nicht mehr. Dann sag ich dem Mann, ich sehe einen Mann, der noch einmal hat auf dem Schäpp gearbeitet. Das ist nicht ein großer Schäpp. Aber das ist ein Frachtschiff, das vier Fracht von England nach Irland, meistens. Das ist nicht so sehr weit. Aber ich sage, ich meine nicht von zwei Werken, was ein Monat von Hüsen eint. Und ich sehe kein gemeiniger Mensch, ich sehe sehr ruch. Sehr ruchlos habe ich gelebt, sehr gelegt hau, so schlacht aus dem Maillet. Ich habe meine Früh hier in dieser Stadt wohnen und wir haben ein Kind. Dat we al voor auto zegden het laatste zaag. En ik weer de zeer goed. Dat traf ik zo vaak en dat ik meest ohne geld naar huis kwam. Ik had mijn loon te anders verschwendet. Dat ging mij dan zeer slecht naar huis komen. Maar dat kind weer me zeer lastig en vrouw doorweer. Die kijkt niet naar dat geld, die kijkt naar mij. Hoorde wie mij zo goed. Nu kom ik eenmaal naar huis, dan komt hij over niet meer aan het jagen. Hij komt mijn vrouw met betriebnis,
und sagt mir, dass uns Kind ist nicht mehr hier, der ist hier.

en een zeer gevaarlijke loog weer. En ze zeiden wat het tot hem tjenig en een zeer leeftolje waag is me zo dat hij aan den droom vertalen zal. Dan worden zij die mening geven. En mij is zo dat zij worden met een mening verder komen zijn, recht of niet. Maar zij kunnen niet met den droom verkomen.

nu de achte vaars. De tjenig antwoord en zed, ik zie mij zeggen dat je bloos mij het tijd proeven te trieën, wil je zijn dat dat oordeel verzekerd is. Hij leidt aan weten dat bij hem is dat een zeer wichtige zaak. Am is nu zo dat ze bloos mij het tijd willen ha, proeven met woord op te komen, den tjenig te bevredigen. Nee, in de vaars. Aber wenn je mich nicht abenboren worden, wat de drum wir, dann is da bloß ein Satz für jünd. Dann je ha jünd vereinigt zu liegen, und mit liegende wird, zu mir te reden, wat de tiet geändert is. Darum sagt mi, wat de drum wir, und dann wo ich weten, dat je de Meinung ook abenboren kenne. De tjenig laat nu weten, dat hij nicht sehr viel Taufertruhe haft, en de weise Mannen in Babylon. Dat is meerlijk, dat die aan te andere tijden niet haar kunt goede rood geven. Je rood zo als de Baal profeten, die tjenig Ahab jaren verder beschommeld hadden. Oberwils de Ahab hem terecht starf, kon hij niets doen tot de Baal profeten. Ober de Nebuchadnezzar is zo, dat hij deze woord op een zware proef stalen, en hij deed ook. En eindelijk is de tjenig zijn denken, deeg verständlich. Wenn sie am Seier können, was die Drum wir, dann wir am so, würde sie am Emmerhahn und Tjenne die Meinung geben. Und wann nicht, na endlich wird irgend Utleier zum Deal,

Dienst misstrouw sinne, ze goa die rechte. Dis bevel van Nebuchadnezzar, die wijze mannen aan te brengen, weer schwierig. En die wijze mannen, die zijn nu in grote trouble, zei man. Tien de vars. Die Chaldeeën antwoordde dem König en zeide, Door is nicht een man op deze eerd, die dem König seine zaag op een boren kan, wils nicht irgendein König, Herr oder Herrscher, haft jemals zo'n gefordert van zijn voorzijde oder haaksmeesters oder Chaldea. En er schlimme log, doen er deze mannen nu eindelijk am er leven prachere, en proeven dem tjenig dat deedlich te maken dat wat hij verlangt, is onmogelijk. En jo, wann einer dat boete natuurlijk het uitlaat, dan is dat ook onmogelijk. Aber zij geven ver dat zij beter wären als gewöhnliche mensen, en nu wil de tjenig haar dat zij dat bewijzen zullen. Auf der Farsch. Wat de tjenig verlangt, wordt zelden mal verlangt, en door is zes tjener, die dem tjenig dat op een boren kan, boete de jetter, en die wonen nicht mank mensen. Anders gezegd, die wijze mannen stonden toe, dat zij geen omgang hebben met den hemel. En zij zeiden tot dem tjenig, dat tjener zijn bevel erfellen kon. Dit wordt je dan den weichred maken voor Daniel en zijn vriend. 12. Vers. Dan werd die tjenig zeer eierlijk en zeer vochtig en geeft bevel dat al die wijze mannen in Babylon zullen doodgemaakt worden. Hier is nu te zijn wat van woed die tjenig houdt, dat weer een van zijn karakter teken molen. 13. Vers. En die bevel wat je geeft, dat die wijze mannen zullen aangebracht worden, en ze zachten naar Daniel en zijn vriend den dood te maken. Nu dit wordt dan ook Daniel en die andere drie mannen insluiten, zijn vriend. En wie dat namelijk het ene leert als de andere, en de tjenig heeft nu toevertrouwen verloren in allem. De erzijnje bevel al die wijze mannen dood te maken, wordt veel aannemen die gans onschuldig waren. Die hadden tjene verantwoordelijkheid met den die ver dem tjenig gestonen hadden. Ober dat bewijst ook hoe groot dem tjenig zijn dictatuur amt weer. Hij kon doen wat emma hij doen wil. Dat neem den en, den nog je onrecht wordt, de tjene gelegenheid houden dem tjenig zijn droom te openbaren. Nu in de 14-18 vers is beschreven, hoe Daniel nog tijd vraagt dem droom te openbaren. Dit is een zeer, zeer wichtig poort. 14-15 vers. Dan antwoordt Daniel met rood en inzicht, To Arioch, de kaptein, even dem tjenig zijn armee, de rutjegone weer, al de wijze mannen in Babylon dood te maken. Hij zei to Arioch, dem tjenig zijn kaptein, waarom is dem tjenig zijn bevel zo hostig? Dan deed Arioch de zaag bekend maken te Daniel. Daniel kon dat niet begrijpen, waarom dem tjenig zijn bevel zo hostig en slim weer, en ook zo aanreicht. Aber hij bracht veel inzicht en wijsheid en vraagt dem Arioch ook wat de trouble is. De Arioch weerschijnt einer die naar dem tjenig komen kan en in dem de tjenig wat toevertrouwen houdt. Dat wordt interessant zijn te weten wat de Arioch dem Daniel alles vertaald. Wordt hij om engte Daniel gezegd ha, dat de tjenig eindelijk erzinnig weer? Wie weten niet. Aber van wat er is, tja wie weten, dat dem Daniel zo weer dat dit nicht een gewöhnliche zaak weer. Ik wonder ook of Daniel vielleicht vorken genoeg wie met dem tjenig toepje was dat hij een beetwoord van wist van wat van het zoute die tjenig te tijde houd. En dat dit een zo'n toeval weer. Zast hij in de vars. Dan ging Daniel naar dem tjenig en vroeg dem tjenig naar wat tijd. En dan wordt hij dem tjenig de mening op een boren. Daniel kon voor dem tjenig komen. Hij schijnt houd al dem tjenig zijn gunst. En zo vroeg hij dem tjenig nog een beetje tijd, en dan wordt hij hem alles zeggen dat hij tjenig weten wil. Dat schijnt een beetje triest te zijn. Daniel weer maar een jonge man. Oba?
wie dort driest? Oder hod Daniel en tovertruhe en zien Gott? Mir so he hod zo'n tovertruhe. Nu die 17e en 18e vers. Dan jink Daniel zo'n no zien huis en vertaalt Hanania, Michel en Asaria, zijn vriend, de zaag, dat ze beden mochten vererbormen van dem God am Himmel wegen dit geheimnis dat Daniel en zijn vriend niet worden aangebracht worden met de wijze mannen en Babylon. Nu, best hier en je woorden dat hier wat besonderd is, ze beden dat ze mochten de erbormung van Himmel hebben. De zotse zijn bloos aan deze beker te vingen, zoals Nehemia, Ezra en nu Daniel. Wie zei dan dat het aan Daniel wordt te vingen zijn? Zeg maar, nadem dat de heerlijkheid van Jeruzalem en den tempel weggegaan via en van dat allerheiligste, wordt God aangeroept als de God in hemel. Zeg maar, deze mannen hadden geen zin dat God beschränkt weer en den kleine tempel in Jeruzalem, oder dat hij daar werkelijk woont. Hij is de God in hemel. En nu zegt hij, dat ze mochten erbormen van hemel trieën. Dat weer dan de grond van eer je bed. God deed niet beden heren oder antwoorden op den grond dat wie zo verweerd zijn, oder de karakter van onze woorden. Al het je bed mat en is op den grond van zijn erbormen der gans Heer Jezus Christus. En Jezus zijn nomen te beden, meent ganz einfach dat we niet op ons eenet weet komen. Ober ab wat Jezus voor ons gedonen heeft, en dat is der zijn erbormen dat hij ons geraad heeft en dem Heilige Geest gegeeft heeft. De 19e vers. Dan wordt dat geheimnis tot Daniel geopenbaard en na nacht visioen. Dan deed Daniel dem God in hemel zegenen. Mi is zo Daniel wat gejubeld ha. Mi is zo dat God dat namelijk het to Daniel jeef, dat hij to Nebuchadnezzar jeeft had. Dat wordt zo zijn als God to Daniel reden deed, wanneer ik dat nu zo zeggen kon. 20:23 vers. Daniel antwoordde en zei, je zegend is God zijn nomen, voor Emma en Emma ha, dan wijsheid en macht je heren am aan. Hij deed de tijden en jarenstijden anderen, hij deed tjene je wegnemen en stalt tjene je op. Hij geeft wijsheid tot de wijze en wissenschaft tot den die verstandnis hebben. Hij deed de diepe en geheime dingen openbaren. Hij weet wat in de diesternis is en dat licht woont bij hem. Ik dank die en doe die prijzen, o mijn vaders er God, die mij wijsheid en macht gegeven heeft. En heeft mij weten laten wat wie nog vroeger. Dan du hast dem König seine Sach, to ans je appenbord. Dit is dan een van dem Daniel seine Gebede, die ans in dit Burg gejeeft sind. Wann behole hast, ik seh dat Daniel wie een Mann met een Zweig, Daniel wie een Mann die Bede deed, en Daniel wie een prophetischer Mann. Ik weet nicht woont van seine Gebede dat wichtigste wird sein, aber sicher is dit een dat sehr wichtig en sehr beriemd is. Dat je bed dat zij beden deden, dat heet Daniel en zijn vriend, dat de droom mocht je op een boord worden, is hier niet dol geschreven. Dat zegt bloos dat zij zich ver nemen door nog te vragen en God deed aan antwoorden. Dit je bed hier is dan dat dank je bed, dat God aan je heert en je antwoord houdt. En vader, dit is wat ik word en je wolt je bed, Nana. De Chaldeer hadden tot dem König gezegd, dat de jette woonde niet mank mensen, also weer dat niet meerlijk te weten wat dem König zijn droom weer. Aber Daniel kan dem woorden God. En oh, wat van een onderscheid, dat moek. Nu is hij reed naar dem König te gaan, en am weten laten wat hij gedreemd heeft. Aber wie woorden dat moeten laten wat het nächste Mal, wils aan de tijd te vandaag is am. Ik hoop je worden mij hier dat nächste Mal treffen. Maar dan gaat het zeggen, mijn vriend.

Nu kom Zenond, en Irma kom op voetsemaan en zei te Anna. Anna, du, ik kon de kralen van donen scheven. Wilt du mijn tante, die wil uit deze jaren wiezen? Wil de mij ook zo'n type wel? En mijn tante kon van donen komen, die tempt nu eerst op Zenond. Het hulde zo lang, dat is niet schlimm. En dan wie zegt mijn tante, die net richt zu de op Zenond. En du kost af een ganse week bij Milena opschrijven. Eerst wil Anna zeggen nee, aber als ze dan dacht een ganse week, kon ze wat hem reiten opschrijven. Ja, dat wierd zich zo verlockend aan. Nou ja, is in ordning. Aber du, op Zenond, moetst du mij de unbedingt geven. Mijn mama heeft al 2 maal gevraagd waarom ik met de kralen niet meer aantrad. En ik moet jedes Mal zeggen, het woon nog aantraden. Maar lang wordt mijn maas is dit niet zo volle lotte. Ik broek de beul terug. Jojo, Anna, du woont toch, op een zinnewind. Na goed, op een zinnewind, is in ordning. Jo, ohne weet hoe ze nu haar probleem uitgeschoven. Immer noch kon sie ihre Mama nicht in die Augen zitten. Irma muss sich immer noch verstoppen. Und immer noch weiht sie die Nacht ab und schmutzt sich im Bad und wisst nicht, wohin mit ihrer Sorge. Wieso soll die Zelt jetzt riechen von dieser Kralle? Und dort nur tritt fordern, die dient auch nicht. Tina vertelt immer weiter, wie sie Sonntag so schrecklich stolz die Kralle antreten kann. So verjent de ganze Welt. En nu weer Friedag. Morgen moest ze de kralen opgeven. Aber wieso ze dat doen?

ordet är så vargånes gud, sitt irmära mamma nu. Det är fält nisch mi, det är fält nisch dina mamma, det är fält och nisch dem lira, en dem löven gott im himmel, noch viel weniger. Dit is op een goede schuld wat die bij zijn dozen bericht hebben. Dit moet op een orde gebracht. Anna, ga nu naar huis, het wordt ook niet voor de kralen zijn. En wanneer Irma temt, wordt het met de Dutch reden. Morgen zijn morgens, wat ze die kralen opbrengen. Daar kon ik die verspreiden. Na goed, zegt Anna dan. En je naar huis.

Hallo tinga, hier är ton till Erna. Ek vet att Jesus haft det tinga liv och dat hij väl hand att det tinga zallen när han kommer. En du med väl ek jönt eine karte ondag vertalde hvor je tjener alle dag en best je meier van Jesus leren. Nu komt Nodra en haar zeier naar wat God zijn woord te zeier haft. En deze ondag de komen van dat buurk jede dag met Jesus.

dank zijn tjenge voor een je schuld zijn het om deze ondag te hartje. En ik word me ook zeer vrij, want je wordt een nekstens ware hartje wel, nu de ondag te vinden, jeder dag met Jezus.

The clock is tien. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

Der Herr Jesus vertelt hier dat gelijknis van een tjaast. In de vandaagse geschicht kan een dat voets ruthieren dat het zich aan dat welt eng handelt. Hier zijn 10 jongvrouwen wat naar de brigam luren. Tjaasten weer in Israël te die tijd en jeder dorp immer een ganz besondere aangelegenheid. De dorpsbewoner kwamen uit ihre Hiesa om de broedlied op de weg en er niet heim te begeleiden. De broedlied zochte zich immer den längsten weg uit om zoveel gelijkwensche als mogelijk met te krijgen. De opvoeding maakte jude weer dat jeder einer aan zijn vredenfast deelnemen zal. Al het andere wordt sie gestalt bij de tjaast ewa weer. Wanneer we deze geschicht over verstoren willen, maat wie een beet door ewa weiten, beudotte Jezus zijn tijd met een tjaast weer. Dat gelijknis van deze 10 jongvrouwen is ten deel waarde aan de Juden gerecht, maar ook aan alle mensen. Wanneer God zijn ganse verhaben met Israël, durch de ganse geschicht weer, zijn volk op zijn zin zijn komen ver te bereiden, nemen zij hem niet aan, als hij heim. Wil zij hem niet aannemen, wie zij uit God zijn rijk uitgesloten. Jezus heim te allereerst voor zijn eenet volk. Dat heil wir te allereerst voor God zijn uiterwählde volk door, aber zij nemen hem niet aan. En er steht dat ze God zijn zin met vrede opnemen, als hij heim verklaude zij hem bij de Reimer als een Verbrecher. En verlangde ze goa, dat hij om Kriets genoeld wordt. Ik wonder of Jezus eend, hier zei je wel, dat zij die 5 tierichte jongvrouwen zijn, en dat het voor eend te lood is, en God zijn rit in hen te komen. Dat is te staunen, waar in zoveel zaken alle 10 jongvrouwen kracht even rein waren. Eerstens erkennen we, dat de tierichte 5 meisjes niet afzichtlich te lood, te de kast kämen. En doch wird dat ihre ene Schuld, dat sie te lood wäre. Jesus will seine Tauhirer dort sagen, dat sie dort nicht rutschüwe solle, ewa ihre Zukunft te denken und te plonen. Woran wäre die 5 Tierichte und die 5 kluge Mädchen dann ewa rein? Zum ersten wäre alle 10 Mädchen te de kast gekrocht. Dort wäre nicht der Fall, dat sie sich nenschlichen wollen. Sie hatte dort recht te komen. Zweitens hadden alle 10 de Einladung angenommen, zu der Tjaast te komen. Bestemd freiden ze zich alle op den Tag en op de Stund, wann de Brigo met einmal komen wird. Dat wel ook so schienen, als wann ze alle veel van de Brigo hielden. Ze freiden zich alle doorab, wann hij met einmal in de Mednacht komen wird. Wahrscheinlich wisten ze, dat hij eend überraschen wil. En wie